Ze zijn uit de hond en hebben de branche in de haskrij. Ik hoor deze keer beneden, zit ik hier in de nana lood op de laag. Ja, nana stieko. Door het ouder koto in je bitch in het zita. Ee, ado hast hier hakan je sisso. Ee, ja, was dat die ajdi queer person. Ee, niti ne has no. Ee, ado bekeet als die lood een leberantje ko. Een leberante bessenjit ajgo. Aja is kad has nila. Edi aja ea hada tilche. Aja shin tieto leti kwen hirango netne. Akordi en ninja rahagito. Ag is di tieta na halo ea ast onzin. Ako ea tis da hodi na a. Adon lahat loj eje lwodo ade na jilie. Ako akweke da hat inigi e ha shi hada is la a. Aja kelchido. Aja eto, ado banipeta je e eliago to o, ado bekash bekagi bebel le elia, ako e biji yado benji vada kwishi huiska, e di daha wano ko e ya trajdiva, ako eke daha tenigi eto, a si ha daha nizinda.